van 58 doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, testte negatief op alcohol en drugs. Het parket onderzoekt nog of de jongeman bewust vluchtte en of hij over een geldig rijbewijs beschikt. Vorig jaar wisselden meer dan 2000 huizen en appartementen van eigenaar voor minstens 1 miljoen euro, een stijging van 30%. Driekwart van het luxe vastgoed ligt in Vlaanderen, met Knokken en Brasschaat als absolute hotspots volgens de makelaars. Nog wat sport. Rode Duivel Jeremy Doku en Mika Gods behoren tot de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld, berekende een Zwitsers onderzoeksbureau. De ranking is gebaseerd op leeftijd, prestaties en sociale mediapopulariteit. De Spanjaard Lamine Yamal voert de lijst aan. De weersverwachting: er trekken opnieuw buien over het land met kans op onweer. Temperaturen 18 graden vandaag. Vanaf morgen wisselen zon en wolken elkaar af met soms wat lichte regen en 20 graden. Het weekend dat toont zich wat stabieler, met vooral zondag 20 à 21 graden en wat meer zon.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De weduwe van de buschauffeur die omkwam bij drama in Buggenhout was niet op de hoogte van eerdere meldingen over het roekeloze rijgedrag. Dat verklaart haar advocaat John Maas. Het parket onderzoekt nog of het ongeval daadwerkelijk door roekeloos rijden werd veroorzaakt, want dat is niet bewezen. De afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans vindt volgende week woensdag plaats in Merksplas Colonie. Haar dochter Céline laat weten dat het om een publieke uitvaart gaat. De zangeres en tv-persoonlijkheid overleed op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De 17-jarige jongen die in Mazeik een fietser van 58 doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, testte negatief op alcohol en drugs. Het parket onderzoekt nog of de jongeman bewust vluchtte en of hij over een geldig rijbewijs beschikt. Vorig jaar wisselden meer dan 2000 huizen en appartementen van eigenaar voor minstens 1 miljoen euro, een stijging van 30%. Driekwart van het luxe vastgoed ligt in Vlaanderen, met Knokke en Braschaat als absolute hotspots volgens de makelaars. Nog wat sport. Rode Duivel Jeremy Doku en Mika Gods behoren tot de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld, berekende een Zwitsers onderzoeksbureau. De ranking is gebaseerd op leeftijd, prestaties en sociale media populariteit. De Spanjaard Lamine Yamal voert de lijst aan. De weersverwachting: er trekken opnieuw buien over het land met kans op onweer. Temperaturen 18 graden vandaag. Vanaf morgen wisselen zon en wolken elkaar af met soms wat lichte regen en 20 graden. Het weekend dat toont zich wat stabieler met vooral zondag 20 à 21 graden en wat meer zon.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De weduwe van de buschauffeur die omkwam bij drama in Buggenhout was niet op de hoogte van eerdere meldingen over het roekeloze rijgedrag. Dat verklaart haar advocaat John Maas. Het parket onderzoekt nog of het ongeval daadwerkelijk door roekeloos rijden werd veroorzaakt, want dat is niet bewezen. De afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans vindt volgende week woensdag plaats in Merksplas-Kolonie. Haar dochter Céline laat weten dat het om een publieke uitvaart gaat. De zangeres en tv-persoonlijkheid overleed op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De 17-jarige jongen die in Maaseik een fietser van 58 doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, testte negatief op alcohol en drugs. Het parket onderzoekt nog of de jongeman bewust vluchtte en of hij over een geldig rijbewijs beschikt. Vorig jaar wisselden meer dan 2000 huizen en appartementen van eigenaar voor minstens 1 miljoen euro, een stijging van 30%. Driekwart van het luxe vastgoed ligt in Vlaanderen, met Knokke en Brasschaat als absolute hotspots volgens de makelaars. Nog wat sport. Rode Duivel Jeremy Doku en Mika Gods behoren tot de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld, berekende een Zwitsers onderzoeksbureau. De ranking is gebaseerd op leeftijd, prestaties en sociale mediapopulariteit. De Spanjaard Lamine Yamal voert de lijst aan. De weersverwachting: er trekken opnieuw buien over het land met kans op onweer. Temperaturen 18 graden vandaag. Vanaf morgen wisselen zon en wolken elkaar af met soms wat lichte regen en 20 graden. Het weekend dat toont zich wat stabieler met vooral zondag 20 à 21 graden en wat meer zon.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De weduwe van de buschauffeur die omkwam bij drama in Buggenhout was niet op de hoogte van eerdere meldingen over het roekeloze rijgedrag. Dat verklaart haar advocaat John Maas. Het parket onderzoekt nog of het ongeval daadwerkelijk door roekeloos rijden werd veroorzaakt, want dat is niet bewezen. De afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans vindt volgende week woensdag plaats in Merksplas Colonie. Haar dochter Céline laat weten dat het om een publieke uitvaart gaat. De zangeres en tv-persoonlijkheid overleed op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De 17-jarige jongen die in Mazeik een fietser van 58 doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, testte negatief op alcohol en drugs. Het parket onderzoekt nog of de jongeman bewust vluchtte en of hij over een geldig rijbewijs beschikt. Vorig jaar wisselden meer dan 2000 huizen en appartementen van eigenaar voor minstens 1 miljoen euro, een stijging van 30%. Driekwart van het luxe vastgoed ligt in Vlaanderen, met Knokke en Braschaat als absolute hotspots volgens de makelaars. Nog wat sport. Rode Duivel Jeremy Doku en Mika Gods behoren tot de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld, berekende een Zwitsers onderzoeksbureau. De ranking is gebaseerd op leeftijd, prestaties en sociale mediapopulariteit. De Spanjaard Lamine Yamal voert de lijst aan. De weersverwachting: er trekken opnieuw buien over het land met kans op onweer. Temperaturen 18 graden vandaag. Vanaf morgen wisselen zon en wolken elkaar af met soms wat lichte regen en 20 graden. Het weekend dat toont zich wat stabieler met vooral zondag 20 à 21 graden en wat meer zon.

0: Het is 6:00.
1: Gehoor nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De provincie Vlaams-Brabant organiseert tijdens het weekend van 13 en 14 juni opnieuw Vaderdag op de boerderij. Op 7 boerderijen in de regio, in onder meer Aarschot, Bekkenvoort, Tieltwingen en Tiene, kunnen gezinnen kennis maken met het platteland. Elke locatie heeft een eigen programma met activiteiten zoals huifkarritten, een stroobalenparcours of een workshop schapendrijven, zoals bijvoorbeeld bij de boerderij Schaapsheuvel Tieltwingen. Je moet je wel op voorhand inschrijven en alle papa's krijgen op het eind van de dag ook een boerderijcadeau mee naar huis. Meer info over het programma en de inschrijvingen op bezoekdeboer.be. Fluvius, het lokaal bestuur van Sint-Truiden en telecompartner Wire, start deze zomer met een grootschalige versterking van het elektriciteitsnet in Zepperen. De investering moet het netwerk voorbereiden op de stijgende vraag naar elektriciteit door onder meer elektrische voertuigen, warmtepompen en zonnepanelen. De werken zullen gefaseerd verlopen tot begin 2027.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Opnieuw geen akkoord bij Volvo-toeleverancier Plasman. Daardoor zal ook de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd. Daardoor ligt ook de fabriek van Volvo in Gent sinds dinsdagavond stil. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Israël en Libanon hebben een akkoord over een staakt het vuren. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat die onderhandelingen geleid heeft. Het staakt het vuren zal ingaan als de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stopt en zijn strijders terugtrekt. Over 3 weken zitten de partijen opnieuw rond de tafel. Volgens de Amerikaanse president Trump verlopen de onderhandelingen met Iran voor een vredesakkoord heel goed en komt er mogelijk dit weekend een deal. Dat is opvallend, want aan de andere kant van de tafel klinkt het helemaal anders. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen tastbare vooruitgang is. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We kopen al maar meer online. Vorig jaar goed voor 18 miljard euro of een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Piet.
4: Het gaat in C over overconsumptie. We zien dat bij elke stijging van de koopkracht de consumptie niet bepaald meer duurzaam of lokaal of gezond wordt. Integendeel, wij consumeren meer en meer Aziatische producten. En dit heeft een rechtstreekse impact op een verlies in zaken tewerkstelling, maar ook onze eigen Vlaamse bedrijven.
3: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten en dat de schermtijd dus ongeveer gelijk blijft. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. En bij Volvo wordt er verder gestaakt, want er is nog altijd geen akkoord bij toeleverancier Plasman. Daardoor zal de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd dinsdagavond. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
5: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absoluut de focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
3: TV-gezicht Margriet Hermans zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK voetbal kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor bij temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.

0: resultaat. Abstract. Nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts.

0: In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

The Cats en Honey Be My Day. Vrouwen doen dat, hè. Als je hen een vraag wil stellen, om het even wat, hè, dan is het meteen... Ja, maar hey, het is toch geen examen, hè. En Jasmin was ook zo een beetje, hè, want die zei meteen... Vraag mij niet waarom. Ja, dan staan we blok, hè, want wij mannen willen wel antwoorden op bepaalde vragen krijgen. Maar ja, dat kwam er niet van, helaas.

Jasmin, ook al jaren van ons heen. En nu heeft Margriet Hermans daar dat hoekje nog iets meer opgevuld. Het hoekje van de Vlaamse zangeressen, hè, die we kwijt zijn. Ja, dat zijn er toch al een aantal, hoor. Gelukkig laten wij hen af en toe nog een keer horen op Radio Demerstad. Gary Moore, I Still Got...

Si on chantait. Indien we eens een liedje zouden zingen. Julien Clerc heeft eindelijk het format van dit programma begrepen. Ja, maar ja, die Fransmannen, dat zijn ook niet altijd de snuggerste, hoor. Zaterdag van 2:30 tot 4:30 zet de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord de deuren open aan het Nieuweland in Aarschot. Nog zaterdag en zondag van 11 tot 5 organiseert Veld open tuindagen aan het Zwaluwenveld in Zichem. En zondag tussen 17:30 ben je in de stadsfeestzaal van Aarschot. Welkom op de spirituele beurs Bloom Fair. De dag vol magie wordt gekruid met workshops en lezingen. Gratis toegang voor kinderen onder de 13 jaar. Binnenste buiten, dat is niet plezant als je dat voor hebt. Inside Out en Odyssey. When you said-

Don't Walk Away, The Four Tops. Niet gaan lopen, hè, want straks gaat ook Rod Stewart nog komen. En hij gaat kwaad zijn, hè, als je gaan lopen bent, want dat heeft hem niet graag. Hè. Ja, maar ik ga het verraden, hoor. Amy Winehouse, Radio Demerstad, het Festival der Vloemingen. Samen met Mark Ronson doet ze dit. Valerie.

0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

radioreclame voor Respons. Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Rod Stewart, hij durft dat de dag van vandaag niet meer te zingen. Hij is wat bang voor de reacties en volkomen terecht. I love the smell of Rudy in
1: the
0: morning.
1: The big Rudy Van Vlaanderen.
0: Eau de parfum, Chanel nummer 5. Connie Francis neemt ons mee naar 1960. En ik heb er ook van, hè? Ja, maar het is waar. Everybody is somebody's fool. The

Thierry en vang mij. Nee, je moet naar mij niet kijken, Thierry, want de mensen vragen aan mij regelmatig al. Zeg, hey, vangde jij? Ik laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hè. Het wereldnieuws komt eraan na de Dire Straits. We doen de Walk of Life.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien de Reu.
4: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
3: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. En dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement. Ouderenvereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan inkomen en vermogen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar gaven alle Belgen samen €18 miljard aan pakjes. Dat is een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-confederatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billier.
5: Die consumptiemaatschappij heeft zich vervuild tot een overconsumptiemaatschappij en dat is de kanker van heel onze economie. Dat gaat niet enkel over Aziatische producten. Daar zitten ook Amerikaanse marketplaces tussen. Wat die Aziatische marketplaces en e-commerce sites wel doen, is extreem goedkoop en die komt eigenlijk ten koste van onze eigen jobs.
3: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten, dus de schermtijd blijft ongeveer gelijk. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. TV-gezicht Margriet Hermans zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijden zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootst in Zuidoost-Azië en Afrika. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ik weet niet of je gekeken hebt naar So You Think You Can Dance, maar je moet daar toch van alles voor kunnen. Hè? Onder andere Shake Your Body Down to the Ground. En dat is niet gemakkelijk, hoor.

0: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in dienst.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue!
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
8: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
9: Ja, ik zie alles hoor.
8: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
9: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
8: Maar goed voor mij.
7: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
8: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
7: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
10: Caravan of motorhome. En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Dat moet hier allemaal weg. Weg, weg, weg. Dance the Night Away en Vogue. Uit de betere jaren van de disco, zeg maar. Zaterdag om 3 uur voert Christophe van der Goor op het Isabellaplein in Scherpenheuvel met Mark Verbeek van Vermark Wielerkledij een open gesprek over het wielergebeuren. Er is gratis toegang. Nog zaterdag om 20 uur duikt Club 3270 weg in de donkere kant van de 80's met optredens van The Eyes, Curtis en The Obscure. En zondag van 11 tot 6 ben je op het Albertus en Isabellaplein in Scherpenheuvel welkom voor de Fairtrade, de streekproducten en de ambachtenmarkt. Daar is gratis toegang. Zoals hier. Hier is alles gratis op Radio Demerstad. Gewoon de oren openzetten en ze komen allemaal naar binnen. Al je favorieten en dan hoor je het en dan weet je het. Hier hoor je thuis. Ook bij Charlene Spittery van Texas. Maar ze moet er geen in hebben, het is spijtig. Ja, nee. Nee, zegt ze, I don't want a lover. Helaas.

Nee, nee, daar hoeven we dus ook al geen strootjes meer te gaan leggen. Het zal niet van doen zijn, she don't want a lover in Texas. Bij de Aldi denken ze eraan om ook op zondag open te blijven, tot een uur of één. Ja, dat lijkt me een verstandige redenering. Dat doen heel veel van die delijzers, van die zelfstandige delijzers. Dat lijkt me een goede tussenoplossing van zo'n ganse zondag moeten gaan werken voor die mensen. Dat vind ik ook maar niks hoor. Dit zijn de Spinners en de Rubber Band Man.

Serieuze, amoureuze bedenkingen, hè? Zo Marco Borsato-toestanden eigenlijk, maar dan door Edcilia Romblay. Hemel en aarde zou ze bewegen om hem te kunnen overtuigen van haar capaciteiten, hè? Maar ja, wat moet gebeuren, dat gaat gebeuren, dat zong Doris Day al heel lang geleden. Que sera, sera. En dat werd in de jaren 80 nog eens overgedaan door Chris Rea. Oké, weliswaar niet op hetzelfde melodietje, maar de gedachtegang is puur dezelfde. Hè? Wat moet er gebeuren? Que sera?

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: is What I Like About You. Dat je je oren helemaal overgeeft aan Radio Demerstad. Maar ook aan de Romantics en aan Robert Palmer. En dan krijg je het beste van ons. The best of both worlds.
1: We're what

0: Dat is een bescheten commissie, hè, als je dat moet gaan zeggen. Tell Her Johnny Said Goodbye van Jerry Jackson. En komt daar nog bij dat uw onkel Rudy ook al weg is. Jongen, ja.
1: Hij maakt ons wakker op Demerstad. Hij maakt ons wakker op Demerstad. Ah, ja, ja. Hij maakt ons wakker op Demerstad. Hij maakt ons wakker op Demerstad.
0: Dat zal dan wel morgenochtend moeten zijn vanaf 7 uur. Nu nog de Rhinestone Cowboy. Val niet van het paard, hè, met Glen Campbell.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien Dreu.
4: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
3: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. Dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement bijvoorbeeld. Oudervereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan een inkomen en vermogen. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
5: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
3: In Californië in de VS heeft de politie de man gedood die 10 mensen urenlang gijzelde in een bank, dat meldt de politie. De man beweerde dat hij een bom bij zich had en had ook explosieven geplakt op sommige gijzelaars. Het gaat om een man van 41, hij was al eens veroordeeld voor zedenfeiten. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootste in Zuidoost-Azië en Afrika. De Amerikaanse tech-gigant Google bestrijdt nu ook tropische ziekten. In een fabriek in Singapore kweekt Google miljoenen gesteriliseerde mannetjesmuggen. Die worden dan vrijgelaten in de natuur. Omdat die mannetjes niet kunnen paren, zal de populatie kleiner worden en dus minder muggen om tropische ziektes zoals dengue bijvoorbeeld te verspreiden. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen krijgen we buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.

0: We kregen een aantal weken geleden de namen door van de artiesten of de groepen die genomineerd zijn voor de opname in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En Phil Collins die is daarbij. Vorig weekend gaf hij een interview bij de collega's van de BBC. En hij liet duidelijk verstaan dat hij op 14 november bij de ceremonie niet zal optreden. Hij zei, je moet daarvoor in topvorm zijn. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Goedemorgen, de maand juni is ook de maand van de belastingsbrief invullen en laten invullen. Geld voor de fiscus. Maar wie is dat eigenlijk? Daar gaan we straks eens over doorpraten in de koffiecorner. Belasting op de werkvloer. Nee, maar er is ook heel veel aangename muziek, hè, terwijl je werkt.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue!
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
8: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief, je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal, op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64 of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Aangename muziek op de werkvloer. Donderdag voormiddag. Radio Demer staat met Gloria Gaynor uit 74. Never Can Say Goodbye Boy. En dan die hit van Smokey. Straks nog de George Baker Selection en Jewel Akins. En daarmee trekken we naar de jaren 60, hè, met The Birds and the Bees. Een hele goede morgen. Hier is James.

0: deze heb je wel stiekem meegezongen, hè? Op de werkvloer of misschien thuis in de keuken of in de wagen. Dit is Radio Demerstad met de Classics at Work en de Birds en de Beats en de...
1: Classics at Work!
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets. De werkvloer.
0: Het gemeentebestuur van Herend heeft een vergunning voor een actionwinkel aan de Tildonkse Steenweg geweigerd. Het bestuur doet dat omdat ze denkt dat de verkeerssituatie daar gaat verslechteren en door de toenemende drukte. Ondanks gunstige adviezen die werden afgeleverd door verschillende instanties en door de omgevingsambtenaar, oordeelt het Schepencollege van Herend nu dat extra verkeer de leefbaarheid en de veiligheid gaat schaden. Er werd geen openbaar onderzoek gehouden. Het is onduidelijk of Action daartegen nu in beroep zal gaan.
2: De werkvloer.
0: Na 35 jaar sluit Garage Michel in Pelleberg op 1 september de deur. En daarmee verdwijnt opnieuw een stukje lokaal ondernemerschap dat jarenlang deel uitmaakte van ons dagelijkse leven. Garage Michel in Pelleberg bij Lubeek. Michel en Christine bouwden een sterke reputatie op basis van vakmanschap en klantgerichtheid. Ze blijven nog wel aan de slag. Tot na het verlof doen ze de lopende dossiers, die willen ze nog wel afwerken. En vanaf 1 september gaat dan de deur van de garage dicht. Weliswaar om gezondheidsredenen. Ze bedanken de klanten en de partners voor de jarenlang vertrouwen.
2: De werkvloer.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.

disco-hit uit de 80's. En zo typerend voor zijn tijd, Peter Griffin en Step by Step. Momenteel exposeren Elie van Hoof en Christiana Jespers met eigen gemaakt keramiek. En zij exposeren in galerij Kunststof in Aarschot. Ruud Vermeulen die stelt daar ook tentoon met haar papierkunsten. De tentoonstelling is open op weekdagen tijdens de openingsuren van Café Knoet op het Schaluin. In het weekend is de expo open tussen 2 en 7 uur. Love, shine a light. Katrina and the Waves. Love.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

We hadden eerder deze week ook al die classic van José Feliciano, Light My Fire. Dit was de versie van The Doors uit 1967. Ik heb nog een heel vrolijk liedje tot aan het nieuws van bij ons zometeen om 10 uur. Ik geef nog even mee dat eind van deze maand op 26 juni... dan komt de concertfilm van Simply Red op de markt. De band bestaat 40 jaar en de cadeautjes die zijn voor de fans. 26 juni verschijnt de film op DVD en op Blu-ray... en de muziek die zal verkrijgbaar zijn op 2 cd's en op 3 lp's. En zo zie je maar, de tijd gaat heel snel. Marcia Griffiths, tot aan.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Slecht nieuws voor de automobilisten in Diest, want de rioleringswerken op het Henri Verstappenplein duren langer dan eerst gepland. De aannemer raakte namelijk niet op tijd klaar. De werken zijn al gestart rond 18 mei, maar worden nu verlengd tot en met 13 juni, dat is een zaterdag. Het Henri Verstappenplein in Diest blijft dan volledig dicht voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Nadien worden de kasseien teruggelegd, maar wanneer die werken starten, dat is nog niet duidelijk. In Gladbeek betalen niet-inwoners voortaan dubbel zoveel voor de buitenschoolse kinderopvang. Dat heeft het lokale bestuur van Gladbeek beslist. Tegelijk voert de gemeenteschool een tijdelijke leerlingenstop in. Volgens burgemeester Reekmans zijn beide maatregelen dringend nodig om de capaciteitsproblemen in de gemeente aan te pakken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren. Nu al meer dan 700. Politiek journalist Karel Latree kon het verslag van de inspectie lezen.
5: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over. Ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
4: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkel band. Terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. In het Franstalig onderwijs zijn er al weken protesten door zware besparingen, omdat de Waalse overheid haar begroting in evenwicht wil krijgen. Daardoor dreigt bijvoorbeeld de vaste benoeming te verdwijnen. En daar komen leerkrachten in Brussel en Wallonië nu al weken tegen op straat. In de provincie Luik zijn zelfs al in verschillende scholen de examens afgeschaft, omdat er zoveel protest is. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde drone-aanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

vond het een paar weken geleden zo verrassend. Op een afterwork party in Nederland, waar ik heel toevallig ben terechtgekomen, draaiden ze dit liedje en iedereen zong het mee. Hier bij ons is het eerder een vergeten hit uit 1980. Eddie Rabbit en Driven My Life Away. Classics at work, tips weeks. Maandag heeft Vlaanderen zijn beste buurt gekozen. Dinsdag hoorden we dat Europassistance van naam gaat veranderen. En gisteren hoorden we het verdict dat het proces dat 15 jaar duurde tussen modeketen Zep en de Belgische staat een oplossing heeft gekregen. En tot 15 juli heb jij nog de tijd om de belastingen in te vullen via Tax on Web. Maar die fiscus, ha, wie is dat? Wat doet hij? En wat houdt hen bezig? Verhelderende taal, want hier hoor je nog eens wat. Dit is Radio Demerstad. You look

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Kluisberg in Assen-Bekkenvoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkenvoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Donderdag voormiddag, de classics op de werkvloer. Maar ook thuis of in de wagen. Straks gaan we meezingen, hè? Allemaal samen. F.R. David met die zomerhit uit 1982. Words don't come easy. We hebben Sting, we hebben Joshua Kedison, David Bowie en Emilia zometeen. I'm a big, big girl in a big, big world. En druk werk straks. Marianneke doet het met veel plezier. Maar dit is minder plezant, maar we staan ervoor en we moeten erdoor. De maand juni is ook de maand dat de belastingsbrief moet ingevuld worden of laten invullen. Geld voor de fiscus. Maar wie is dat eigenlijk? Wel, het woord komt uit het Latijn. Fiscus betekent eigenlijk een mandje. En het sloeg in de Romeinse tijd op de kas van de keizer. Hij verwees naar dat geldmandje waar je geld in kon bewaren en waar ook geld mee werd opgehaald. Wij gebruiken dat Latijnse woord in het Nederlands al sinds de 10e eeuw. Maar je hebt ook nog een Franse vorm, fisc. Maar die werd door de jaren heen aan de kant gezet. Die gebruiken we eigenlijk niet meer. Dus nu gebruiken we alleen nog het woord fiscus. En dat betekent eigenlijk een mandje. En toen dacht ik, mag dat ook een rietenmandje zijn waar je dat geld in bewaart? Maar nu snap ik het, hè. Tante Ilse die zegt dat altijd tegen haar hond. Alle blekkie, bij de fiscus. I'm a

fluiten. David Bowie was dat en Ashes to Ashes. Ja, ondertussen heb ik het wel begrepen waarom dat tante Ilse haar hond Blackie genoemd heeft. Allee, voor alle duidelijkheid. Tot 15 juli heb je de tijd om de belastingen in te vullen via TaxOnWeb. Deze zomer is het weer 10 om te zien op de Zeedijk. In Middelkerken gaat het dit jaar door op het Epernayplein, vlak voor het Casino Zilt. Artiesten zoals K3, Milk Inc., Niels de Stadsbader en Belle Perez, die zullen een miniconcert geven. En daarom moet je daar agenda nu al blokkeren. 14 en 15 juli dus op de Zeedijk in Middelkerken aan het Casino daar. De opnames van 10 om te zien bijwonen is en blijft volledig gratis. Ik ga je meenemen naar 1973. Dit is Earth and Fire. Maybe tomorrow, maar het kan ook deze avond al zijn. When the

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.

Sting was dat op Radio Demerstad op de werkvloer. If I ever lose my faith in you. Ja, en dat vertrouwen, dat is heel, heel, heel belangrijk. Je hoorde gisteren nog vertellen dat er volgende zondag op de abdijsite van Averbode in de imkerij Merode Goud aanstaande zondag gaat daar een workshop door over de wereld van de bijen. Het is imker Dylan Elen die daar alles gaat over uitleggen. De deelname is volledig gratis. En zaterdag namiddag om 14:00 dan vertrekt aan het bezoekerscentrum Halve Maan in dienst een hommelzoektocht. Je doet daar heel veel kennis op over de insecten en over hun milieu. De deelname ook daar is volledig gratis, dus dat kan een heel interessant en een heel leerrijk weekend worden voor de jongens en meisjes die interesse hebben in hommels en bijen. Alle activiteiten kan je terugvinden op onze agendapagina www.radiodemerstad.be. Niet op onze agenda, maar wel op die van Drukwerk zijn alle concerten en alle optredens voor een tijdje geschorst. Want Harry Slinger, de man die wij toch allemaal kennen met dat rode hoedje, met dat rode mutsje, heeft een bijzonder slechte diagnose gekregen. En voor alle zekerheid alle concerten uitgesteld tot in het najaar. Drukwerk, Marianneke doet het met veel

0: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een dankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Waalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: muziek uit de James Bond film uit 1981. For Your Eyes Only heette die. En de soundtrack was van Sheena Easton. We hadden het vorige vrijdag nog trouwens over de vacature van James Bond. Want ja, die is nog altijd niet ingevuld. Wat heb je daarvoor nodig? Wit hemd, zwart kostuum, zwart vlinderdasje en absoluut geen bang hebben. Of de film in november in de bioscopen zal te zien zijn, de kans is klein.
1: Classics at work. Space. Je hoort nog eens wat op deze stad.
0: Tot 15 juli heb je dus nog tijd om je belastingen in te vullen via Tax on Web. Deze zomer is er weer 10 om te zien. Op 14 en 15 juli op de Zeedijk in Middelkerken. Met mini-concerten die dagen van K3, Milk Inc., Niels de Stelsbader en Belle Paris. En de Spar aan de Rillaarseweg in Tieltwingen is weer open. Het is de voormalige werknemster die de zaak voorlopig heeft overgenomen. Meer verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant. Morgen vrijdag tussen 9 en 11. Ondertussen gaan we klaarmaken voor het aperitiefje en voor de lunchradio tussen 12 en 2. Een hele

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Aarschot gaat de Japanse duizendknoop bestrijden. Dat is een exotische plant die zo snel groeit dat hij de natuur verstoort en andere planten overwoekert. Hardnekkige wortels kunnen voor schade zorgen aan wegen en riolering. Er zijn al 60 locaties in Aarschot bekend waar de Japanse duizendknoop groeit. Inwoners kunnen dat aan de milieudienst melden van de stad. Een van de locaties is de omgeving van park Schoonhoven. Daar gaat men proberen de wortels uit te graven en de plant te verwijderen. De komende 3 jaar voorziet de stad Aarschot een budget van €25.000... voor de bestrijding van die Japanse duizendknoop. Hogeschool UCLL heeft de eerste beelden voorgesteld van de nieuwe chemhub op campus Diepenbeek. Het toekomstige kennis- en opleidingscentrum voor chemie en life sciences moet vanaf 2027 gebouwd worden. In totaal investeren UCLL, KU Leuven en Europa €25 miljoen in het project. De chemhub krijgt onder meer moderne labo's, onderzoeksfaciliteiten en flexibele leeromgevingen voor studenten en bedrijven uit de sector. Volgens UCLL moet de chemhub uitgroeien tot een plek waar onderwijs, onderzoek en ondernemerschap samenkomen. Meer dan 400 studenten chemie en biomedische laboratoriumtechnologie zullen er gebruik van maken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen, die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren, nu al meer dan 700. Politiek journalist Cara Latree kon het verslag van de inspectie lezen.
5: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over. Ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
4: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkelband. Terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde drone-aanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Intussen benadrukt Israël dat het gewoon zal doorgaan met de aanvallen. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.

Vandaag donderdag 4 juni 2026, de 155ste dag van 2026. En ABBA, daar begonnen we dit programma mee. Dat was Mamma Mia. Goedemorgen allemaal. Mamma Mia, er staan weer zoveel leuke classics het komende uur op het lijstje. Swing Out Sister is er eentje van met You Are On My Mind. We hebben Earth, Wind & Fire en dit van Status Quo.

0: Eindelijk. Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
3: 20 jaar Zelem Zomer.
4: Wow.
3: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
5: Waar is mijn vleeskroket?
3: Bart Kael.
5: Samen in de zon.
3: Willy Sommers.
5: Hola, de zon in je haar.
3: De Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
3: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocon, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
6: Je auto wassen.
7: Check.
6: Je ramen wassen.
7: Check.
6: Maar je zonnepanelen?
7: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
6: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
8: Solar Assistance to the rescue!
6: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
9: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
10: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Ja, het is duidelijk welk land de voorkeur geniet van die van Redbox. Bekend onder meer van Lean On Me, maar vandaag had ik ze die van Redbox met For America. Daarvan nog Herman van Veen met Opzij, Opzij, Opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Want hier zijn The Temptations en Papa Was a Rolling Stone.

Tot en met donderdag 11 juni toont de expo Textiel met een Ziel in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelen Opnemingkerk in Sint-Truiden middeleeuwse textielschatten uit de Trudeau-abdij. Opvallend is dat die gecombineerd worden met creaties van modeontwerper Dries van Noten. En het is daar gratis toegang, dus als je het al wel wil meemaken. Donderdag 11 juni is de datum. Het is de muziek die jij wil. Dit is Radio Demerstad en Jamie Frey. Ik

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
0: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

In de jaren 80 hebben zij inderdaad het Eurosong Festival gewonnen met, voor Engeland was dat, met deze Making Your Mind Up. En je hoorde Bugs Fizz bij Radio Demerstad, waar anders wij zijn de nummer 1 in Classics. Bij ons hoor je nog eens wat bij Radio Demerstad. Dat kan via DAB+, dat kan via de verschillende FM-frequenties, dat kan uiteraard ook via de World Wide Web. Of je downloadt gewoon, en dat kan gemakkelijk op je smartphone, je downloadt de app van de Radio Demerstad en dan hoort u ons waar en wanneer u maar wil. Promise me, you wait for me. Beverly Craven heeft er ooit over gezongen. Je hoort het zo dadelijk na, dit is San Salvador van Azotto.

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Patricia Pai met Who's That Lady With My Man. Morgen dan doen we het nog eens voor het laatst deze week. Ook dan weer tussen 11 en 12 met onder meer het aperitief van de week. Tom Jones komt er nog aan, Detroit City. En dit hier, Under Your Thumb. Ja, zo moet je dat zeggen. A Thumb van Gatley and Cream. Tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Nieuwkomers zullen vanaf nu moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel mensen volgen dat vandaag gratis. Bijvoorbeeld als ze een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
4: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
3: Voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. In een groot drugsonderzoek in Willebroek zijn 7 mannen aangehouden. Dat meldt de politie. Ze zijn tussen 18 en 32 jaar. De drugsbende dealde cocaïne en cannabis vanuit een garagebox in Willebroek. Bij huiszoekingen nam de politie meer dan 1 kilo coke en 2,5 kilo cannabis in beslag. De politie vond ook veel cashgeld en wapens. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze de beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En dan nog een mooi initiatief van Plopsaland, want dat organiseert de Plopsa Run. Dat is een loopwedstrijd ten voordele van Make-A-Wish, dat zieke kindjes hun dromen laat uitkomen. De Plopsa Run wordt gelopen op 7 november en je kan kiezen voor 3 afstanden. De Bomba Kids Run, de Maya Run die 5 kilometer is, of de Samson Run en die is 10 kilometer. Het parcours loopt volledig door het pretpark. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Devlin en ELO en Rock'n'Roll is King. Willen wij eens proberen om de koning te zijn van nu tot de 2 uur? Zal niet gemakkelijk zijn.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Nee, dat gaan we ook niet proberen. We gaan voor u de allergrootste en leukste hits op de radio brengen. En dat doen we met heel veel plezier. Zeker als dat van Johan Verminnen komt.
2: Ze stapt

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
9: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
10: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
9: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

You Feel Like Steve McQueen en nog zoveel andere. Ik weet het niet, in mijn geval vond ik het een bijzonder leuk nummer in 1976. Deze movie star van Harpo. Daarvan ook nog Elton John en Blue Eyes. Het volgende nummer begint met orgel, jazeker. En dan zou de muziek gestopt zijn. Dit is Pussycat.

0: Verder dan 1, 2, 3 kwam deze Len Barry niet, maar het deuntje waarop hij deze woorden uitsprak, dat was wel te pruimen. Het was 1965 en vandaag de dag is nog altijd een popcorn retro oldie, zoals dat heet, want daar hebben we ook fans van hier bij Demerstad. Net als liefhebbers van country muziek, en die slagen we ook nooit over. Dit is Dolly Parton en Applejack.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Applaus nog voor Opus en Life is Life. Meezingen met muziek op de radio. Elke ochtend weer kan dat bij onze collega Rudy van Vlaanderen tussen 7 en 9. Hij maakt de deuntjes zelf en je kan ze heel simpel gewoon meezingen. Volgende nummer zou hij gemakkelijk kunnen nadoen, hoor. Dit is La Camisa Negra.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail

0: www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 76.

We Can Work It Out. Ja, de Beatles konden dat allemaal in de jaren 60. Daarvoor ook nog Robbie Valentine en Over and Over Again. Tenminste, het eerste uur is over, want na het nieuws van 1 uur komen we graag bij u terug. Tot zo!

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Honderden leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. De jongeren staken vuurwerk af, vernielden bushokjes en staken steps in brand. De politie moest tussenkomen met traangas. Door dat protest is er ook hinder bij de metro's van de MIVB. Hervormingen worden normaal vanmiddag goedgekeurd in het parlement. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Want begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Rond deze tijd opent de gemeente Oud-Turnhout een rouwregister voor Margriet Hermans, die al jaren in de gemeente woonde. Iedereen die wil, kan daar een steunbetuiging inschrijven. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72. Elke nieuwkomer zal voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel nieuwkomers moeten dat vandaag niet betalen omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
4: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen, symbolisch een bijdrage leveren.
3: Voor niet-begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze ook tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met ook hier en daar een bui.

zorgzaam en vooral luisteren als het moet. Dat doen wij hier bij de radio. Come back and stay, een vraag van Paul Jong. En we zijn er weer terug en we blijven nog tot 2 uur vanmiddag. Patrick van Laar.

0: dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

and the Gunman en Hang the Knife and the Jets. Vanuit de tijd dat muziek nog bestond uit gitaarwerk. Dat is alweer heel even geleden. Over even geleden gesproken. Tot en met donderdag 11 juni toont de Expo Textiel met een Ziel in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingskerk in Sint-Ruiden middeleeuwse textielschatten uit de Trudo-abdij. Opvallend is dat die gecombineerd worden met creaties van modeontwerper Dries van Noten. Toegang voor deze expo is tot en met donderdag 11 juni gratis. En waar ging het ook alweer door? In de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingskerk in Sint-Ruiden.

Ja, een beetje Spaans op de radio. Het kan helemaal geen kwaad, hoor. Juan Pardo en Nome Yables. Volgende man overleed op 24 november 1991. Een populair rockartiest, een popzanger. De beste popzanger aller tijden, wordt wel eens beweerd, ging van ons heen. De man die Queen groot maakte. Dit is Queen en Freddie Mercury.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Baby, One More Time. Dat was Britney Spears. Het lijkt gisteren te zijn geweest, maar het is ondertussen ook alweer 27 jaar geleden. En de volgende man die komt één dag te vroeg langs.
1: Vrijdag in de kroeg.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0

0: Van Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assend, Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
0: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Gary and the Pacemakers en Ferry Cross the Mercy. De voorlaatste van deze donderdagaflevering van de middag. Afsluiten doen we met een rondreis doorheen Venetië. En onze gids ter plaatse is Julia Claire. Tot morgenmiddag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Aarschot heeft officieel het SAFE-label van ouders van verongelukte kinderen ontvangen. Dat label gaat naar steden en gemeenten die actief inzetten op verkeersveiligheid en daarvoor een concreet actieplan uitwerken. SAFE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. Volgens OVK engageert de gemeente of stad zich via het SAFE Charter om extra inspanningen te leveren rond verkeersveiligheid, sensibilisering en de bescherming van zwakke weggebruikers. Het label betekent niet dat de gemeente of stad volledig verkeersveilig is, maar wel dat ze actief werkt aan verbeteringen en daar ook blijft aanwerken. De stad Aarschot voldoet aan al die eisen. De lokale politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad heeft op minder dan een jaar tijd 100 gasboetes opgesteld voor het hinderen van de hulpdiensten. We stellen vast dat het respect voor de hulpdiensten steeds kleiner wordt, klinkt het bij de korpschef. Het bemoeilijken van een vlotte doorgang of tussenkomst van hulpdiensten is sinds 1 juli vorig jaar verboden in de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. Wie zich daar toch schuldig aan maakt, krijgt een gasboete in de plaats.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Ze kwamen op straat tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
5: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de relschoppers weg te drijven.
4: En ook de metroregeling van de MIVB is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. Voor het eerst in 5 jaar wordt er minder gevlogen in Europa. De luchthaven stelde in april iets minder reizigers dan vorig jaar. De eerste daling sinds corona komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten en door het feit dat de paasvakantie redelijk vroeg viel dit jaar. En voor wie toch wil vliegen naar pakweg Sydney, Australië, dat kan binnenkort rechtstreeks vanuit Londen. Vliegtuigbouwer Airbus heeft een eerste testvlucht gemaakt met het ultralange afstandstoestel. Het vliegtuig kan 18.500 kilometer afleggen en 22 uur in de lucht blijven zonder te tanken. Dat is 4 uur langer dan nu al kan. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. Vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat was Key ID en Don't Stop. Ja, als dat bedoeld was voor Patrick van Laren, dan komt het allemaal een beetje te laat, want die is inmiddels al de deur uit. Maar wij hebben het overgenomen van hem. Met veel plezier brengen we voor u een nieuwe siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, 2 uur lang zijn we weer in de lucht met deze siesta. En we krijgen nu de hulp daarbij van Peter Koelewijn. We gaan helemaal de lucht in met de KL204, Als ik God was. Hele goede middag allemaal. Dus nou...

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in dienst.

0: Miguel Brown, en dat was nagenoeg perfect. Close to perfection. En daarvoor draaiden we de New Seekers met hun Pinball Wizard, See Me. En dan is het nu tijd gaan worden voor de feiten van de dag. Dat betekent dat we eens gaan kijken wat er gebeurde op de 4e juni doorheen de geschiedenis. Jan de Groot. En we beginnen in 1913. De Engelse Emily Wilding Davidson gooide zich toen tijdens de Derby Race voor het paard van de Britse koning. 4 dagen later zou ze overlijden. En de broers Montgolfier, die geven de eerste openbare demonstratie van een hete luchtballon. Ja, u raadt het al, dat is jaren geleden. Dat was op 4 juni 1783. En in 1996, toen mislukte de eerste testlancering van de Europese Ariane 5-raket. Die zou gelanceerd worden vanop de Europese basis in Frans-Guyana. Maar dat mislukte allemaal op de 4e juni van dat jaar. De oorzaak bleek een softwarefout. Dan gaan wij onze software eens even testen hier bij Radio Demerstad. Ik druk op een knop en dan moet er iets uitkomen.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: Voilà, test helemaal geslaagd. En dan is het nu weer tijd voor de Test of Time. Dat is wat anders. Dit zijn de Dinky Toys.

Sonny en Cher en The Beat Goes On. En de buien ook, hè, buiten, die blijven maar komen. Ja, u hoort mij beginnen. We zijn toe aan het weerbericht. Er blijven inderdaad buien op ons afkomen. Bij temperaturen tussen 13 en 18 graden vandaag. En er kunnen ook flinke rukwinden ontstaan. Die kunnen oplopen tot 60 km per uur. Ook morgen verandert er niet veel. Het blijft buiig. Enkel tegen morgenavond aan gaan de buien een beetje verdwijnen. En komen er brede opklaringen. Temperatuur morgen rond 19 graden.

Secret Love, een nummer uit 1981. Dat was Kim Wilde. Jan de Groot, Radio Demonstrat. Ik heb een tip voor mensen die van wandelen houden. Overmorgen zaterdag dan kan je vanuit een egger in Scherpenheuvel mee op stap naar de omringende heuvels al daar. Vertrekken kan zaterdag tussen 6 en 3 uur. En aanstaande zaterdag dan opent BV Kluisberg aan Rijnrode in Assent haar wijnterras. Op het programma staan een bezoek aan de wijnmakerij en een rondrit met een huifkar. Het begint allemaal vanaf 2 uur. Om 5 uur is er een barbecue. Als je daar wil aanschuiven, dan moet je wel online inschrijven. Of kijk even in de agenda op onze website radiodemerstad.be.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Ik denk de alleroudste plaat in het eerste gedeelte van Siesta vandaag. Uit 1966 waren dat de Hollies met Stop, Stop, Stop. En voilà, ze hebben de daad helemaal bij het woord gevoegd, zoals dat heet. En wij gaan daarbij aansluiten. We gaan ook even stoppen, want het nieuws komt eraan. Zometeen om 3 uur, een update. En daarna zijn we er weer met het tweede gedeelte van Siesta. Blijf dus zeker afgestemd hier op Radio Demerstad. Ondertussen nog muziek uit 1989. The Living Years. Dit zijn Mike and the Mechanics. Every

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De provincie Vlaams-Brabant organiseert tijdens het weekend van 13 en 14 juni opnieuw Vaderdag op de boerderij. Op 7 boerderijen in de regio, in onder meer Aarschot, Bekkenvoort, Tieltwingen en Tiene, kunnen gezinnen kennismaken met het platteland. Elke locatie heeft een eigen programma met activiteiten zoals huifkarritten, een stroobalenparcours of een workshop schapendrijven, zoals bijvoorbeeld bij de boerderij Schaapsheuvel Tieltwingen. Je moet je wel op voorhand inschrijven en alle papa's krijgen op het eind van de dag ook een boerderijcadeau mee naar huis. Meer info over het programma en de inschrijvingen op bezoekdeboer.be. Fluvius, het lokaal bestuur van Sint-Truiden en telecompartner Wire, start deze zomer met een grootschalige versterking van het elektriciteitsnet in Zepperen. De investering moet het netwerk voorbereiden op de stijgende vraag naar elektriciteit door onder meer elektrische voertuigen, warmtepompen en zonnepanelen. De werken zullen gefaseerd verlopen tot begin 2027.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het blijft onrustig op de leerlingenbetoging in Brussel. Ze protesteren daar tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
5: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Railschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de railschoppers weg te drijven.
4: En ook het metroverkeer is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. Bultrugwalvis Timmy ondergaat vandaag een autopsie om te achterhalen hoe hij stierf. Dat zegt de Deense milieuagentschap. Timmy spoelde bijna een maand geleden aan op een Deens eiland. Nadien zat hij wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. De autopsie vindt plaats op het strand. Wie dat wil, kan het daar allemaal gewoon volgen. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.

0: Dat waren de Ramones met de Rock'n'Roll High School. Net na 3 uur. En heel veel scholen die hebben ook gedaan om 3 uur. Kindjes worden van school afgehaald. En wij bij Demerstad houden nog altijd siesta.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Fijn dat je erbij bent. Met Joe Tex gaan we nu terug naar 1977. In Gonna Bump.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Radio reclame.

0: De Australische popgroep Flash and the Pan met hun debuutsingle die ze uitbrachten in september 1976. En ja, de mensen die dat hebben meegemaakt, 1976, gaan dat niet snel vergeten. Het was toen een lange, hete zomer. Er was heel veel droogte en iedereen was blij dat het in september van dat jaar eindelijk begon te regenen. En Flash and the Pan maakten toen hun debuutsingle en stonden in de hitparades met deze Hey St. Peter.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: En dan gaan we nu eens even kijken wat er gisteren is gebeurd in Nederland. Naaktslakken sloegen daartoe in een attractiepark. En die hebben daar heel wat schade veroorzaakt. Want er was een elektriciteitspanne en heel wat attracties zijn uitgevallen. Hoe kwam het? De naaktslakken die sloegen toe in het attractiepark De Waarbeek in Hengelo. Ze vonden hun weg naar een elektriciteitskast. En dat heeft geleid tot kortsluiting. Met daarop volgend de stroomuitval. Zo communiceert het park. Daardoor waren 5 attracties helemaal uitgevallen en het heeft toch wel een hele tijd geduurd voor het allemaal weer in orde was. En nu ook een straffe stunt. Dit zijn Christine en de Queens.

0: Ja, de zomer komt meteen weer een beetje dichterbij met de afgelopen twee platen. Je hoorde het zomerse Agadou van de Saragossa Band. En daarvoor tekenden we een Circle in the Sand samen met Belinda Carlisle. En dan is het nu weer tijd voor dit.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie, koffie.
0: Ja, dat zal en dat wil ik niet vergeten. Koffietijd bij Radio Demerstad omstreeks deze tijd elke dag. Drie platen non-stop na elkaar. We nemen ruim onze tijd. We beginnen met The Happening van The Supremes.

0: Voilà, onze koffiepauze is weer voorbij. Na de drie plaatjes van The Supremes met The Happening, Toni Braxton met Breathe Again en Bellini met Samba de Janeiro.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En aanstaande zaterdag dan bleef je in de Begijnenstraat in Diest vanaf 6 uur live on stage met optreden van Menon, Daisy and the Diamonds en van de Rockin' Seagulls. De inkom is gratis. En aanstaande zondag organiseert Ferm een garageverkoop in het dorp en aan de Hasseltsebaan in Deurne. Je kan er terecht zondag van 10 tot 4. Misschien vind je daar ook wel een goed mens of een goed hart, want dat is blijkbaar tegenwoordig moeilijk te vinden. A good heart these days, it's hard to find. Hier is Virgil Shawkey.

0: Jacobs Verwarming in Tiel Twingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Leuvense Steenweg 160 in

Tina Turner met haar Private Dancer. Misschien wel met een knipoogje naar Gunter Schepers. Ja, hij staat al helemaal klaar. Je hoort hem zometeen met De Spits hier bij Radio Demerstad. Deze siesta zit erop. Ja, het wordt zometeen 4 uur. We maken graag een nieuwe afspraak voor morgen. En we sluiten af met Tin Lizzy en Whiskey in the Jar.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Slecht nieuws voor de automobilisten in Diest, want de rioleringswerken op het Henri Verstappenplein duren langer dan eerst gepland. De aannemer raakte namelijk niet op tijd klaar. De werken zijn al gestart rond 18 mei, maar worden nu verlengd tot en met 13 juni, dat is een zaterdag. Het Henri Verstappenplein in Diest blijft dan volledig dicht voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Nadien worden de kasseien teruggelegd, maar wanneer die werken starten, dat is nog niet duidelijk. In Gladbeek betalen niet-inwoners voortaan dubbel zoveel voor de buitenschoolse kinderopvang. Dat heeft het lokale bestuur van Gladbeek beslist. Tegelijk voert de gemeenteschool een tijdelijke leerlingenstop in. Volgens burgemeester Reekmans zijn beide maatregelen dringend nodig om de capaciteitsproblemen in de gemeente aan te pakken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel zijn betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Ze hebben er rookbommetjes afgestoken, waardoor het brandalarm afging en de zitting kort werd onderbroken. In het parlement wordt vandaag gestemd over besparingen in het Franstalig onderwijs. De betogers protesteren tegen die besparingen. Nog in Brussel betoogt de Socialistische Vakbond tegen de besparingen in de non-profit sector. In de zorg, op de cultuursector bijvoorbeeld, of de kinderopvang. Ze vragen meer budget om hun job goed te kunnen blijven doen. Je hoort Johan van Egem van de Socialistische Vakbond.
5: Wij merken dat er blijkbaar veel geld is voor legervliegtuigen te kopen, maar voor mensen te zorgen, voor kinderopvang, voor gehandicapte mensen, voor mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of mensen die in een woonzorgcentrum komen, daar is blijkbaar geen geld voor. Dus dat is echt een fundamenteel probleem. De regering maakt wel keuzes, maar ze maakt volgens ons de foute keuzes.
4: De jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. Het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties Jonge Duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden. Met hier en daar een bui.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Italiaanse meisjes van...
1: De Spits met Gunter Schepers.
0: Dat moet nog wel een hit geweest zijn, hè, toen, aan het begin van de jaren 80. Het was in de zomer van 1983, om het geheel precies te situeren. Goedemiddag, welkom in De Spits tot 6 uur hier op de

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw elektricsters met verstand van zaken.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: het is toch wat, hè, met die supermarktoorlog. Nu gaan ze in de kool uit, dus vandaag aangekondigd. Daar gaan ze ook vers brood verkopen. Daar gaan ze een bakkerijafdeling implanteren. De bakkers zullen het graag horen. Dat is meegaan met de tijd, zeggen ze bij Colruyt.
1: Aan de

Elvis Presley heeft het nummer opgenomen, The King, in 1972. En hij was toen net aan het scheiden van Priscilla. Had eigenlijk geen goesting om rock'n'roll nummers te maken. Hij wou toen wel het zingen, maar ze hebben hem toch overtuigd. En maar goed ook, want die Burning Love, ik blijf het toch nog altijd een van zijn beste nummers vinden. En die heeft heel wat goede nummers gemaakt. We gaan in de richting van 4:30. Fijn dat je bij ons bent. Whitesnake komt zo meteen een liedje zingen. En dit is ook een heel schoon liedje. Een liefdesliedje van de Jazz Politie.

Dat is toch echt een fantastisch nummer, die Here I Go Again van Whitesnake. Iets heel anders. Zondag vanaf een uur of 10 's morgens tot 5:30 ben je in de Stadsfeestzaal in Aarschot. Welkom op de spirituele beurs, die heet Bloomfair. Het is een dag vol magie en die wordt gekruid met workshops en lezingen. En de toegang die is gratis voor kinderen onder de 13 jaar. Andere bezoekers die betalen gewoon een snoepcent. Daar moet je het zeker.

Desire van U2. Het is een bandje uit Ierland. Nu we toch in die contraien zitten. Van Ierland naar Schotland. Het is maar een kleine stap. En in Schotland, daar woont Amy MacDonald. Oh.

Zondag 28 juni is het weer zover. Schroffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schroffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schroffen. Alle info op

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
2: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel. Ja!

What a Fool Believes. Wat een weer is dit toch. Het is echt vreemd. We zijn daar niet meer gewend. Het weekend, zaterdag nog kans op een spatje regen. Maar zondag dan zou het droog blijven. Het is wel frisser. Temperaturen om en bij de 18 graden. Morgen is dat ook zo, 18 graden. Dan is er wel kans op regen, bewolking en alles wat erbij hoort. We gaan er voorlopig mee moeten doen. Het zijn toch examens. En dan maar hopen op een schone zomer.

La fame Sacha Distel. Zometeen om 5 uur is het tijd voor het nieuws. Dat heb je te goed van ons. De King of Pop die komt nog even op bezoek. Die hoor je nu, Michael Jackson. Uit de jaren 70 maakte hij een geweldige LP, The Wall. En daaruit komt dit nummer. Het is het titelnummer, Off the Wall. Hier is Michael.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
4: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daar straks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
3: Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genee.
5: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen, maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
3: De Vlaamse regering maakt elk jaar 14 miljoen euro extra vrij om onthaalouders beter te betalen. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een klasgenootje. Hij is opgepakt. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin, in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. En de jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. En het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties Jonge Duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.

0: Vroeger werd het nummer gebruikt door het Rode Kruis om hartmassage te oefenen. Tegenwoordig doen ze dat blijkbaar op 10.000 luchtballonnen van K3. Ja, echt waar. Welkom iedereen, welkom bij ons in de Spits. Het is vandaag Knuffel je Katdag. Moet je eigenlijk elke dag doen, hè? Je kat knuffelen.
1: Met Gunther door de Spits.
0: En er is toffe muziek zoals deze van Rocky Burnett.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer...

0: jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: 20 jaar Zelem Zomer.
2: Wow.
1: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
3: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
3: Viva de Romeo.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvensteenweg 160 in dienst.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

Daar hebben we nog ooit op gedanst. Op 5 aan het zal wel zijn. De Employees, Belgische groep, pikken daar 1980. Nu we het toch hebben over Belgische muziek, dan kunnen we er ook nog wel eens een Vlaamse klassieker bij halen. John Terra, in zijn beginperiode. We spreken dan over het begin van de jaren 70. Toen scoorde hij een hele grote hit met dit nummer, A l'Española.

Het is nooit echt verdwenen, maar de politie heeft een nieuwe Bob-campagne aangekondigd voor de zomermaanden. Ja, met het festivalseizoen in aantocht. En we pikken ook wel eens ergens een barbecue of een feestje mee. En dan ja, zo drinken en rijden. Het gaat toch echt niet samen, een Bob-campagne. En de sleutelhangers die zijn er ook weer. En tegenwoordig hebben die een rode kleur, echt waar.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat is echt goud van oud uit 1960. En zo fijn om hem nog eens te horen zingen. Buddy Holly met zijn Oh Boy. Zaterdag van 9 tot 12. Een zeer mooi initiatief. Dan organiseert de N-VA Diest in Schaffen op het Sint-Hubertusplein een buurtbabbel. Ja, anno 2026. We zitten allemaal achter een scherm, maar zo'n buurtbabbel.

waren de Tramps met Love Epidemic. Er wordt wel eens gezegd dat dit een van de eerste disco-nummers ooit is. Zij hebben de disco eigenlijk zo'n beetje uitgevonden. Ze kwamen uit Philadelphia in Amerika, is niet zo'n grote hit geweest, maar bij ons in België en in Holland daarentegen wel. Toen, aan het begin van de jaren 70, heeft er trouwens iemand een wasknijper, want Stan Ridgway komt de liedjes

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: In Vlaams-Brabant en Limburg.
5: Radio Demerstad.

We hebben die vandaag weer gevoeld, hè? De wind die komt trouwens uit het zuid tot zuidwesten. Dus dat zorgt met een beetje geluk voor wat warmte. En die van Cadans deden dat ook. Een heerlijk nummer, de wind. Dit is Billy Swan, Everything's the Same.

Dit was de spits voor vandaag. Willem de Groot neemt het over na de nieuwsupdate van 6 uur. Geniet nog van je donderdagavond. Heel graag tot morgen. Dat is de laatste voor deze week. Om een uur of 4 hier bij de

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
4: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
3: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout gaat een klacht indienen. Ze willen zo inzagen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
5: Het belang is dat ze een onderzoek kunnen volgen op de voet, dat men niet binnen 1 jaar, wanneer het onderzoek zal afgesloten zijn, wel nu is het onderzoek afgesloten en er zijn geen verantwoordelijken te vinden. Hier gaan we nu step by step het onderzoek kunnen voeren. We gaan ook kunnen kijken hoe mensen reageren wanneer mensen worden geconfronteerd met elementen uit het dossier.
3: De klacht is niet gericht tegen de chauffeur, maar tegen onbekenden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen 2 leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Bij Volvo in Gent kan ook de nachtploeg niet aan de slag. Dat komt door een staking bij een leverancier van bumpers. De fabriek ligt daardoor al sinds eergisteren stil. Volgens Volvo staan zo'n 4000 werknemers op economische werkloosheid. Een verzoeningsgesprek gisteravond bij de leverancier leverde niets op. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe gesprekken gepland. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een vriendinnetje, een man van 41. Hij is opgepakt. Het lichaam zal nu geïdentificeerd worden. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Russin Mira Andreeva zich geplaatst voor de finale. Ze haalde het van de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva is nog maar 19 jaar oud. Het is voor haar de eerste finale op een Grand Slam toernooi. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maxima tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
6: I've heard people say that too much of an

0: Ja, we kunnen niet genoeg zeggen tegen elkaar dat we elkaar graag zien. Want voor je het weet is het voorbij. Zoals het gisteren ook schrikken bij het overlijden van Margriet Hermans. Al gebeurde dat op haar vraag wel via euthanasie. Volgende maandag kan je haar groeten. En volgende woensdag dan is het afscheid gepland. We gaan zo meteen nog wel een nummertje draaien. Intussen welkom bij Radio Demerstad. Dank je Gunter voor de spits.
1: Van 6 tot 8 met

0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 207.

Ja, dat werd een postume hit voor Roy Orbison kort na zijn overlijden in het voorjaar van 1989, deze You Got It. Ja, gisteren was het dus schrikken toen dochter Celine Hermans het bericht de wereld instuurde dat haar mama er niet meer was. Ze dankte iedereen wel voor alle steunberichten van de afgelopen weken en ze eindigde dat bericht met een flart tekst uit een van de liedjes van Margriet. Geen berg is hoog genoeg, geen zee diep genoeg, niets houdt me tegen. Ik kan vliegen zonder vleugels over alles heen. Vlieg nu maar, mama, en dank je voor alles. Aldus nog dochter Celine. En ja, dat kwam dus uit dat liedje van Margriet in 1992. En dat willen we nog een keertje voor jullie brengen. Niets houdt me tegen. Welkom bij Radio Demerstad op donderdagavond.

Nou, ik weet niet of dat dit autobiografisch was en het van toepassing was op Donna Summer zelf in ieder geval. The Bad Girls was een dikke hit eind van de jaren 70. Morgenavond kan je weer naar de film in Cinema Paradiso in Diest. Niet de eerste, de beste. De zebrafilm Yellow Letters won nog een prijs op het filmfestival in Berlijn. De Gouden Beer, als ik mij niet vergis. En het gaat over actrice Deya en theatermaker Aziz die hun baan verliezen en daardoor ook hun huwelijk onder druk komt te staan. Ze trekken bij hun ouders in Istanbul in. Yellow Letters, morgenavond in Cinema Paradiso in Diest. Zaterdag namiddag om 3:00 dan voert Christophe van de Goor op het Isabellaplein in Scherpenheuvel met Mark Verbeek van Vermark Wielerkledij een open gesprek over het wielergebeuren. De toegang is gratis in het kader van de Wielerpodcast. En het vernieuwde woonzorgcentrum Huis August wordt zaterdag officieel geopend. En dat gebeurt tussen 2 en 5 met een aantal optredens van onder meer Hugo Sigal en Guy Swinne. En iedereen is daar welkom. Het was ook weer een bijltjesweek, hè, want zanger Peebo Bryson die overleed 2 dagen geleden. We kennen hem van duetjes voor de Disney-films Aladdin en The Beauty and the Beast. Maar wij kennen Peebo Bryson toch vooral van dit duet met Roberta Flack. Hij werd er 75 trouwens. Dit is Tonight I Celebrate My Love.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Ja, waarom zijn wij zo brutaal? Ja, dat kan je je wel eens afvragen als je een kijkje neemt in de journaals op televisie. En er zijn wel wat activiteiten in de regio. Laat ons daaraan optrekken. Bijvoorbeeld, de koninklijke fanfare de Sint-Hubertus presenteert zaterdag in de weide van de familie Bosmans op Schoonaarde een schaffe boutique met tal van optredens. De notenbalkers bijvoorbeeld om 4:00. Een uurtje later is er kinderdisco en om 6:30 treedt de fanfare Sint-Hubertus zelf in actie. De avond wordt afgerond met Code Oranje en de Looks, die hits van vroeger en nu brengen. Schaffe boutique zaterdagavond. En hou je nog meer van live optredens? Er is ook Live on Stage in de Begijnenstraat in Diest zaterdag om 6:00 met optredens van Menon, Daisy en de Diamonds en de Rockin' Seagulls. Ik vermoed dat dat wel een stukje steviger zal zijn. Dat is Live on Stage in de Begijnenstraat in Diest zaterdag. En nu naar de DeBarge family. Een van de leden is L. DeBarge en die wordt er 65 vandaag. Hij scoorde een solo-hit. Who is Johnny?

0: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerger hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

scoorde wel heel wat hits. Hè. Ook begin jaren 80 nog, de Nederlandse Patricia Pai. Dat was Saturday Nights Are Made for Love. Dit weekend zette de Hagelandse Academies voor Muziek en Woord in onze regio hun deuren open. Morgen tussen 5 en 7 al bijvoorbeeld in de August Nihoelstraat in Scherpenheuvel-Zichem. En zaterdag voormiddag tussen 10 en 12 in het Peter Dorland Centrum in Diest is dat dan. Dus dat is ook de moeite. En hou je van toneel, dan kan je nog terecht in het Uilenspiegeltheater in Diest, want dat zijn de laatste opvoeringen van het Theatercafé. Morgen en zaterdag om 8 uur. En reserveren, dat doe je via info@uilenspiegel.nu. Zometeen het nieuws van 7. Tot die tijd. De mannen van Basten. More than a feeling.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Belgische schuimwijnen blijven aan populariteit winnen. Vorig jaar produceerden Belgische wijnbouwers een recordhoeveelheid van ruim 4 miljoen liter. In het Vlaams-Brabantse Bekkenvoort maakt kwaliteitslabel Belboel, dat Belgisch mousserende wijnen promoot, de balans op van zijn eerste werkjaar. Belboel is een kwaliteitslabel voor Belgische mousserende, schuimende wijnen dus, die volgens de traditionele methode worden gemaakt. Le méthode traditionnelle dus. Alleen volledig Belgische familiedomeinen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria mogen het label dragen. Bij wijndomein Petrushoeven, een van de domeinen die mee op de kar van de Belgische bubbel springt, zijn de vooruitzichten positief. De werkgroep die in Tsenderlo werd opgericht om overlast door hangjongeren in het centrum aan te pakken, lijkt te werken. Vorig jaar werd die werkgroep opgericht omdat er verschillende incidenten waren, waaronder ook een steekpartij. De overlast is drastisch gedaald door enkele maatregelen. Vooral de combinatie van maatregelen heeft gewerkt. Enkel repressief werken via de politie zou averechts werken, zegt men. De aanpak heeft dus een positief effect. En ook de komende periode, als het echt weer beter weer wordt voor een langere tijd, dan zullen we de vinger aan de pols houden, aldus de burgemeester van Tsenderlo-Ham.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout stapt naar de rechter. Ze dienen een klacht in om zo inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
5: Mails waar er toch al sprake was geweest over roekeloos rijgedrag, over verantwoordelijkheden die moeten worden genomen, bijvoorbeeld door een vervoersmaatschappij. Moest deze vervoersmaatschappij deze man op non-actief al hebben gezet? Hebben zij een fout begaan? Zijn er anderen die een fout hebben begaan dan de buschauffeur? Het gaat hem vandaag niet meer om de buschauffeur. Het gaat hem om, had dit kunnen vermeden worden?
4: Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt een uitbreiding van de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleider. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook voor gewone passagiersvluchten komt. Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genee.
6: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen. Maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
4: De Vlaamse regering maakt elk jaar 14 miljoen euro extra vrij om onthaalouders beter te betalen. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan, die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde zege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.

0: Een man die we vooral kennen achter de schermen. Hè, want hij is een van de leden van de E Street Band. De begeleidingsgroep van Bruce Springsteen. Little Steven Van Zandt maakte toch af en toe een solo-uitstapje. En dit was er eentje van. Bitter Fruit uit de 80's. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze donderdag 4 juni. Hier bij Demerstad.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens.

Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Ja, het lijkt dat de zomer een beetje met vakantie is intussen. Maar we hebben natuurlijk de muzikale zomer van ABBA. De Summer Night City. Een van haar zoveel hits van deze hitfabriek. Zaterdagochtend tussen 6 en 3 kan je vanuit de Negger in Scherpenheuvel op stap voor een wandeling door de omringende heuvels. Deelname €3. En wil je eens rondkuieren op een rommelmarkt, dan kan dat zaterdag tussen 6 en 5. En dat is een organisatie van de Zelkse Vrienden aan de Zelkstraat, de Molenweg en de Wijnbergweg in Zelk bij Halen. Ga maar eens kijken, zou ik zeggen. We feliciteren vandaag Michelle Phillips. Dat is een actrice, maar ze debuteerde als zangeres bij de Mama's en de Papa's. Michelle wordt er 82 en wij genieten nog eens van deze song van 60 jaar geleden.

Nummer dat je niet zo vaak hoort van Phil Collins en Genesis. Het komt van het album dat gewoon Genesis heet, waarop ook Mama terug te vinden is. Wat een beetje alternatiever nummer was, maar wel een hitparade succes werd. Dat konden we niet echt zeggen van That's All, wat je trouwens net hoorde. Nu zondag de 7e organiseert Ferm een garageverkoop in het dorp aan de Hasseltse baan in Deurne bij Dicht. En het is zondag ook weer de dag van de tweedehandse boeken- en documentenbeurs in het Begijnhof in Dicht. Zondag kan je daar weer boeken gaan zoeken tussen 10 en 4. De volgende Nederlander, die overleed 14 jaar geleden, 4 juni 2012. Hij werd er 65, zie ik. Deze Alexander Curley met een belofte: I'll never drink again.

Foundations, een Britse soulband die vooral toch bij ons twee dikke hits had. Build Me Up a Buttercup en het net gedraaide Now That I Found You Baby stond er nog voor. Het is 5 minuten over 7:30 en ik neem je nu mee naar 4 juni 1997. En toen overleed Ronnie Lane, een van de leden van de Small Faces. En we kennen hem onder andere van deze Lazy Sunday Afternoon. We kijken er al naar uit.

0: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Wat een stem en wat een artiest. Singer-songwriter Joe Jackson. Dat was hij met een van zijn vele mooie nummers, The Real Man. Hou je of ben je geïnteresseerd in spiritualiteit? Dan kan ik je zondag de spirituele beurs Bloom Fair aanbevelen. Tussen 17:30 gaat die door in de stadsfeestzaal van Aarschot. En dat is een dag vol magie met workshops en lezingen. En de eerste 200 bezoekers ontvangen een goodie bag. Zondag dus Bloom Fair in Aarschot. En in het centrum van Scherpenheuvel kan je op het Albertus en Isabellaplein zondag tussen 11:00 en 18:00 naar een Fairtrade streekproducten en ambachtenmarkt. Toegang is gratis. Lijkt me ook wel heel mooi, heel interessant. En nu naar een man die overleed aan de gevolgen van een fietsongeval. Albert West stierf in 2015, werd er 65. Dit is My Dear Rose.

Deze Randy Newman en Paul Simon, ze maakten samen dit nummer, They've Got the Blues, in 1983. En zo hebben we het gehad, zometeen meer klassiekers non-stop. En wij zijn er voortaan in het weekend tussen 10 en 12, dus we spreken elkaar zaterdag weer. Het laatste woord is voor The Suite.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De affiche van de belevenissen is rond. Milk Inc. sluit op vrijdag 7 augustus de concertreeks af. Ook Jasper Steverlink, Isabelle A., de Sheila Divine en Kaat van Stralen staan op de line-up. Nieuw dit jaar, de Grote Markt verandert elke vrijdagavond in De Met. Een dansvloer met DJ's en zomerse sfeer. Meer informatie vind je uiteraard op de website van belevenissen. Renovatiewerken aan het gebouw van het Casino Beringen zijn in de laatste fase aangekomen. Nu zijn de oude hotelkamers, de herinrichting van de studio, de trappenhal aan de zijingang en de buitenruimte aan de beurt. Met deze renovatiecampagne willen we het casino omvormen tot een hedendaags en drempeloos cultuurhuis waar verschillende functies samenkomen. Aldus de stad Beringen nog.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
5: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
4: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Delis heeft de vierde rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde ritzege. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maximaal tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig met buien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
6: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrokken.

Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken. Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475-77-66-84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5 Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de lokale politie laten weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
4: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
3: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. Op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing-vliegtuig door de voorste wielen gezakt. Op het moment van het incident waren geen passagiers aan boord, maar verschillende luchthavenmedewerkers raakten wel gewond. Het gaat om een Boeing 787 van luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die nog maar enkele maanden in dienst was. De oorzaak van het incident wordt nu onderzocht. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Szwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 en Szwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky een volledig staakt het vuren en hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat laat de lokale politie weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
4: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
3: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs te viseren na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
5: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
3: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky ook een volledig staakt het vuren en hij wil alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Journaliste Katrien Sales.
4: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
3: Er zal een autopsie gebeuren om formeel te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïns president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan hij naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. En als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal-team dat de dieren probeert te beschermen. Het is stresserend voor de dieren en ook gevaarlijk voor mensen, want ze kunnen bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. En dat is te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal-team, zegt Frank Durings.
4: Als u weet dat op bepaalde momenten wij soms 5 zeehonden gelijktijdig op 1 plaats hebben. Tussen 20 mensen die er per regio zijn, zitten vrij veel tweede verblijvers. Mensen die niet altijd beschikbaar zijn. Dus wij streven ernaar om ons totaal aantal toch te verdubbelen.
3: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na de dodelijke ongevallen in Buggenhout. De federatie spreekt nu van een heksenjacht op chauffeurs en dat kan niet de bedoeling zijn. De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krueken bekijkt nu of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is gezegd in de Kamer, aanleiding de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krueken wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprintberg op en haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze was de snelste in een massasprint en pakt zo de vierde ritzege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft voorlopig leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten, krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, 19.